Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Okay.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

jij dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Defensie hervatte militaire oefeningen met explosieven in natuurgebieden op de Veluwe. De oefeningen waren tijdelijk stilgelegd nadat eind april grote natuurbranden ontstonden, onder meer op het artillerie-schietkamp in het Harde. De hervatting gaat gepaard met strengere voorwaarden die eerder zijn afgesproken tussen de provincie Gelderland en Defensie. Oefeningen met explosieven, open vuur en andere brandbare materialen mogen alleen plaatsvinden wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn en bovendien het risico op natuurbranden laag blijft. Een riviercruiseschip is vastgelopen op het Wolderwijd bij Harderwijk. Dat gebeurde net buiten jachthaven De Knar. Het schip, de Nassau, kwam vast te zitten in een ondiep gedeelte buiten de vaargeul. Volgens dagblad De Stentor gebeurde het incident tijdens een vaartocht vanuit de gemeentehaven van Harderwijk. Het schip wordt gebruikt voor fiets- en vaarvakanties en biedt plaats aan maximaal 65 passagiers. En tot slot, de plaatsing van een ledscherm bij de hersteld hervormde gemeente Putten langs de doorgaande weg tussen Putten en Nijkerk leidt tot nieuwe politieke en bestuurlijke discussie. De provincie Gelderland dreigde eerder met handhavend optreden en mogelijke verwijdering van het scherm op kosten van de kerk. Volgens eerdere berichtgeving van Veluwe FM heeft de provincie de kerk een termijn gesteld om het scherm te verwijderen of te verplaatsen vanwege mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat het bord zichtbaar is vanaf de provinciale weg. De ChristenUnie in Provinciale Staten heeft inmiddels vragen gesteld aan het Gelders College van Gedeputeerde Staten over de gang van zaken. De partij wijst op onduidelijkheid rond de toepassing van provinciale regels voor digitale informatieborden en vraagt zich af of de betrokken partijen te goede trouw hebben gehandeld. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

noon by the clock. And so still at the dock.

me pile up the bodies, and I'll say,

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
10: Leuk dat je luistert.
11: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
12: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. Wel, vandaag gaan we eens even een lekkere muziek draaien uit 1965. Ik ben in het bezit gekomen van alle top 40 muziek die in dat jaar is verschenen. Dus laten we maar gauw beginnen. We zijn begonnen trouwens met I Feel Fine van de Beatles. En we gaan door met Lucille Starr, The French Song.

En dit was dan Roy Orbison. Een geweldige zanger in die tijd. Maar helaas, ontvallen. We gaan naar een artiest uit België. En die zingt over zijn koningin in de tijd. Dat was Paola van België. En dit is Dolce Paola. La, la, la.

Cliff Richard met zijn Shadows. I could easily fall in love with you. Ik ook. Julie Rogers met The Wedding.

Ook in 1965 ging de country muziek bovenaan de top 40. Dit was Jim Reeves met There's a Heartache Following Me. We gaan naar de soulmuziek. Tamla Motown, Supremes met Baby Love.

En jullie dachten natuurlijk al, waar blijven ze? Maar hier waren ze dan, de Rolling Stones. Niet weg te denken uit de 60e jaren. En trouwens nu nog niet. We gaan door naar de andere band die in de 60e jaren zeer bekend was. Dat waren de Kings. Met All Day and All of the Night.

Sie deckt den Mantel darüber. Vergangen, vergessen, vorbei.

Freddie Quinn met Vergangen, Vergessen, Voorbij. Ja, ook in de 60e jaren was de Duitse muziek natuurlijk top. Wel, als u nog meer van die mooie Duitse muziek wil horen, laat uw radio dan aanstaan, want hierna komt een uur lang Bert Langman. Jawel. We gaan door naar een volgende. Downtown van Petula Clark.

De Newbeats waren dat met Everything is Alright. We gaan een leuk Nederlands plaatje uit die tijd draaien. En dat is van ZZ en de Maskers. Ik heb genoeg van jou.

alles wat je zegt. Ik ga maar weg, je zult je wel vermaken. Je hebt je nooit zo sterk aan mij gehecht. Ik heb genoeg van al je mooie vrienden. Ik ben ze zat,

Dit was Trini Lopez met Adalita. We gaan naar Bobby Solo. Una lacrima sul viso.

Ja, en dit was René Karel met Bianca Rosa. Het is weer voorbij. Het is jammer, maar het is niet anders. Maar ik heb nog veel meer van dit jaar. Dus volgende week is het weer zover, hoor. Ja. Maar ja, dan moet je wel even een weekje op wachten. Nou, ja. Het zij zo. We gaan eruit met Jim Reeves. I won't forget you.

0: FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jelle Suibring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
5: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan weer de opening van ons uurtje Off Gates. En zoals te doen gebruikelijk was dat natuurlijk met een lied van Matthias Rijm. Ditmaal deed hij het niet alleen. Het is een duet met Christine Sterk. En ja, Christine Sterk, daar is hij toevallig ook nog mee getrouwd. Dus niet alleen thuis samen, ook op de bühne samen ditmaal. Voor het overige natuurlijk weer de vertrouwde Duitsstalige muziekjes van bekende en wat minder bekende artiesten. Maar volgens mij allemaal pareltjes uit de Duitsstalige muziek. En daarmee gaan we nu dus beginnen met Hans Bloem. Ciao!

0: der hat nur immer Unsinn im Sinn.
1: En dat was dan typisch het geluid uit de jaren 60, nee 50 zelfs. Eind geleden dus. Hans Bloem was dat met Charlie Brown. Dan gaan we verder met Chris Roberts. En dat is nou weer een hele bekende naam uit de Duitsstalige muziek. Ditmaal met het liedje Ich mach ein glückliches Mädchen.

0: En dat was hij dan weer, Chris Roberts, met het mooie liedje. Ik mag een gelukkiges meidje als deer. En dan is het weer tijd voor onze eerste item in dit uurtje. En dat is de Oh Ja Erlebnis. We gaan ditmaal naar de datum 26 maart 1913. En op dat moment werd Bruce Lowe geboren. Overigens, hij is inmiddels ook weer overleden. En dat was op 3 maart 1990. Hij werd geboren in Paramaribo. En daarmee dus eigenlijk een Nederlandse zanger. Ja. Maar hij was dus niet alleen zanger, maar hij was dus ook acteur. En hij groeide op in Zuid-Amerika. Na die tijd woonde hij ook in Nederland en bracht hier zijn schooljaren door. Daarna vertrok hij naar Duitsland toe en daar volgde hij een opleiding voor sportinstructeur. Maar ja, door een vrij ernstige sportblessure was dat niet voor hem weggelegd. En zocht hij zijn uitweg in de muziek. Met name in de zang volgde hij een opleiding. En nou, dat was niet geheel onverdienstelijk. En door zijn typische geluid was hij eigenlijk geëigend voor de country music. Met zijn mooie gevoiste stem. Wij gaan nu luisteren naar, het is weliswaar een cover, maar weer een heel beroemd lied uit die scene. Bruce Lowe, Das Haus in New Orleans.
1: Es steht ein Haus in New Orleans.

0: das Leben heißt, ich denk noch oft daran. Ich denk noch oft daran.
1: In de oudjaarlevenis was dat ditmaal Bruce Lowe met het hele mooie lied Das Haus in New Orleans. En dan ook weer een bekende.

Vicky Toriani. En hij was niet alleen zanger en acteur, maar hij was ook showmaster. En als ik het uit mijn jeugd goed herinner, dan zag ik regelmatig de Vicky Toriani show. Met genoegen kijk ik daar op terug. Onze volgende artieste, ook zij komt uit Zwitserland. 1924 geboren, 2018 overleden. Haar naam, Liz Assia. En zij zingt, Ein Schiff wird kommen.

En dat waren ze dan weer. Draai om rij in het uurtje of Gates. Het drietal begonnen we met Freddie Quinn. Ook lang geen onbekende natuurlijk uit de Duitsstalige muziek. Heimatloos zong hij ditmaal. Het instrumentaaltje, het verbindende instrumentaaltje, dat werd ditmaal verzorgd door die fidelen Multaler. En de trompetsolo die kwam van Ubi Meyer. En het drietal werd vervolmaakt met Dravi Deutscher. En ja, ook weer een grote naam natuurlijk uit de Duitsstalige muziek. Ditmaal met het vlotte nummer Shake Hands. En dan vervolgen wij dit uurtje met Tony. En ja, Mädchen. Met roten haren.

En van de meisjes met rode haren, bezongen door Tony, gaan we verder op ons lijstje. En daar komen we Alexandra tegen. Inmiddels ook al niet meer onder ons. 1944-1969 ging zij heen. Sehnsucht. Oftewel, das Lied der Tiger. Alexandra.

En dat was dan Alexandra. Wat een stemmen. En wat mooi bezong zij de omgeving van Taiga. Het lied wat haar moeder voor haar zong. Nou ja, daar word je wel even stil van. En daarom was ik ook een klein beetje, even klein stilte. Renate Kern, zij is de volgende artieste op onze lijst. Morgen vroeg, daar lachst du schon wieder. En dat is dus ook weer een liedje met een boodschap.

En dat was dan Renate Kernmorgen. Früh, dann bist du, ohne da, da lachst du schon wieder. En ja, goed, dat kan dus een keer wezen. Het ene moment kijk je tegen een donkere wolk aan en dan is hij weg. One Way Wind, Uli Martin.

En natuurlijk kennen we dit lied allemaal nog. Ook vanuit onze Nederlandse hits en tips en alle geheimen. Ditmaal was het een Duitse cover. Gebracht door Uli Martin van het hele mooie lied ook One Way Wind. En dan denk ik dat we onderhand aan de laatste vocale bijdrage zijn gekomen van dit uurtje of Gates alweer. Dat doen we weer met een duik in de jaren 50. Connie Froboess, zij zingt dit lied ook in het Engels uitgebracht, maar ditmaal dus in een Duitsstalige versie. Diane, en wat mij betreft graag weer tot de volgende keer.

0: FM. Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de N306 Harderwijk richting Kampen. Er is een evenement aan de gang. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel muziek en nieuwtjes en alle gezellige dingen. De techniek wordt gedaan door Alexander. Mijn naam is Trace. Tot 12 uur de Stamtafel.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Ja, luisteraars, en dan vergeet Trace mij nog even te noemen als de tweede stem in dit programma. En deze tweede stem, ik ben Alexander, gaat jullie nu leiden naar de wekelijkse startrubriek. Wat moet je doen als je klachten krijgt in het weekend? Trace, zeg het dus.
2: Dan moet je dus met je huisarts niet bellen, maar dan moet je met het huisartsenpost bellen. 085-7737371. Dat is het nummer en u vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. Wilt u contact met ons opnemen? 06-8309-8309. Dat werkt ook. En het telefoonnummer van de studio is 0341-360-145. En als u langs wil komen, Brinkstraat 91, koffie of thee staat klaar.

0: Only Game in Town van Paul Young. Trace, wat is er in town, oftewel in Putten, vandaag te doen?
1: Vanmiddag een kleinschalig en gezellig evenement van lokale ondernemers. Onder de naam Gezellig Putten zorgen Top Putten, Broekhuis en Plus Wilmink voor muziek, kinderactiviteiten, een mooie auto en extra actie op het plein bij de Plus. Op het plein bij Plus Wilmink aan de kant van de Dorpstraat en Achterstraat staat onder meer een mooie promo-auto van Broekhuis. Er staan zelfs twee Formule 1 simulatoren klaar. Bezoekers kunnen vanaf 1 uur instappen en zelf ervaren hoe het is om op snelheid een rondje te rijden. Dat maakt het plein niet alleen gezellig, maar ook een plek waar jong en oud even iets actiefs kunnen doen. De sfeer wordt verder gemaakt met live muziek. De Puttense zanger Patrick Cohen treedt op met zijn brede en gezellige repertoire. Ook is er een pianist aanwezig en daarmee krijgt het centrum vanmiddag een ontspannen sfeer waar je makkelijk voor even bij blijft staan. Voor kinderen is er een schminkstand bij de Bruna. Zo is er ook voor gezinnen iets te doen. Terwijl kinderen geschminkt worden, kunnen ouders rondkijken, muziek luisteren of even door het centrum lopen. Gezellig Putten is vooral bedoeld als een leuke extra middag in het dorp. Even kijken bij de auto, een rondje proberen in de F1 simulator, luisteren naar muziek of met de kinderen langs de schminkstand. Het is klein opgezet, maar juist daardoor past het goed bij een zaterdagmiddag in Putten. Het evenement is vanmiddag vanaf 1 uur op het plein bij Plus Wilming Putten aan de kant van Dorpstraat en Achterstraat. Iedereen kan gratis langskomen.
0: Hebben ze dan weer mooi uitgekiend, want na de uitzending zijn wij om 12 uur klaar. Kunnen we meteen door
1: Dan kan jij gelijk geschminkt worden.
0: En jij in de Formule 1.
1: Ik hou helemaal goed. Nou, dat wordt wel leuk.
0: Nou, dan maar gauw. Gimme Hope, Johanna.
1: Ja.

0: als alles verkeerd loopt, is er altijd nog Joanna. Gimme Hope Joanna zingt Eddy Grant. En voor liefhebbers van muziek op de zaterdagochtend, volgens Trees moet je dan even haasten, want er is in Harderwijk wat te doen.
1: Ja, geniet vanochtend van een sfeervol koffieconcert met een spetterende pop- en rockkoor. Laat je meeslepen door energieke nummers en bekende hits, gebracht met passie en plezier. Een perfecte muzikale start van je dag, vol zang en gezelligheid in Harderwijk. Begin je dag goed met een bruisend koffieconcert van een spetterend pop- en rockkoor. Laat je meeslepen door de aanstekelijke energie van bekende nummers en tijdloze hits. Vol passie gebracht door getalenteerde zangers en zangeressen. Dit is dé manier om je weekend te starten met een flinke dosis muzikale gezelligheid. Kom langs, geniet van een heerlijk kopje koffie en laat je verrassen door de veelzijdigheid van pop- en rockmuziek. Of je nu fan bent van klassieke rocknummers of de nieuwste pophits, dit koor zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Een perfect uitje voor zowel bewoners als bezoekers van Harderwijk die van live muziek houden en een ontspannen sfeer waarderen. Het koor treedt op vanochtend vanaf 10:30 in de Katrinakapel aan het klooster 1 in Harderwijk.

0: That's the Way It Is, een hitje uit eind jaren 80 van de Engelse zusjes Mel en Kim. Therese, wat is er nog meer in Harderwijk te doen?
1: Kumpulan. Dat is een, ik denk, een soort bazaar. En dat is vanmiddag. Ja. Geniet van live muziek van Yaya, prachtige Balinese dans van Dwi Bumi en heerlijke Indonesische gerechten. Struin langs de kleine bazaar en beleef samen een middag vol cultuur, muziek en gezelligheid. Voor het stukje cultuur mogen wij genieten van Dwi Bumi, Balinese dans en cultuur. Er is nog ruimte voor op de kleine bazaar. Natuurlijk is er ook een Indonesische cateraar die ons maagje mag verblijden. Voor meer informatie www.rumahasra.nl/kumpulan. Het adres vindt plaats in de Kiekmuren, multifunctionele centrum de Kiekmuren, Tesselschade 1 in Harderwijk. De Kumpulan is vanmiddag van 4:30 tot vanavond 9:30.

0: Dat was Barry. Nou, ik ga allemaal iets te hard.
1: Rustig
0: nou,
1: aan.
0: Ja. Oké, even
1: dimmen.
0: Op de yoga. Dit was Barry Manilow. En na zijn hit met Copacabana had hij de Braziliaanse klanken helemaal te pakken. Want hij ging een samenwerking aan met Kid Creole en de Coconuts. En dat leverde dit Zuid-Amerikaanse ritme met Hey Mambo op. Heerlijke muziek vind ik het.
1: Ja, en jij raakte haast van slag.
0: Ja, dat weer wel.
1: Ja, dat weer wel. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga vertellen dat dat de Stationstraat in Ermelo vanmiddag een bestemming op zich is. Van tot 5 uur, vanaf 10 uur zijn ze begonnen. Tot 5 uur staan er ruim 70 kramen tussen IJssalon IJstijd en de Immanuelkerk. Van commerciële standhouders tot hobbyisten die meebrengen wat ze zelf hebben gemaakt. Sieraden, kleding, boeken, accessoires. Het aanbod is breed genoeg om een uur tussen te verdwijnen zonder dat je weet hoe. Wie halverwege genoeg heeft van snuffelen, kan plaatsnemen op een van de terrassen. In de middag zorgt de band Meisjes van de Radio voor muzikale begeleiding. Het Raadhuisplein heeft een andere invulling. Daar staan nieuwe elektrische auto's van verschillende merken opgesteld en vrijwilligers zijn beschikbaar voor iedereen die wil weten wat de overstap naar elektrisch rijden precies inhoudt. Drempelvrij dus ook voor mensen die er nog niet uit zijn. Ondertussen rijdt er een elektrische kindertrein over het plein. Dat verlicht de parkeerdruk voor ouders aanzienlijk. Voor meer informatie kunt u kijken op ermelobuitenleven.nl.
0: En even ter vermijding van misverstanden. Ja. Meisjes van de Radio.
1: Dat zijn wij niet, hoor.
0: Dat zijn, nou, ik zeker niet. Want ik heb niet het goede geslacht, maar daar zit jij ook niet in.
1: Nee, ik zit er niet in.
0: En dat kan ook niet, want we zijn al om 10 uur begonnen.
1: Ja,
0: en wij zitten nog hier.
1: Ja, ik kan niet op 2 plekken tegelijk zijn.
0: Nee, ik hoop dat iedereen zijn draai kan vinden op de Pinkstermarkt in Ermelo.
1: Is vast, komt helemaal goed.

0: Jewel Akins met een nummer waar de ouders van nu tegenwoordig alles van weten. The Birds and the Bees.
1: Dat moet wel, hè?
0: Ja.
1: Als ze er niks van weten, dan komt het niet goed.
0: De vogeltjes en de bijtjes.
1: Ja.
0: Oh nee, het zijn de bloemetjes en
1: de bijtjes.
0: Ik zit er helemaal naast.
1: Jij weet het ook niet.
0: Nee,
1: dat is goed. Het Putters van het Stoomgemaal, dat... Wat is dit nou weer?
0: Nee, het gaat even niet goed.
1: Oké, maar ik ga gewoon goed door. Want het Putterstoomgemaal is op Tweede Pinksterdag open. Bent u nog op zoek naar een leuk uitje voor Tweede Pinksterdag? Kom dan eens langs bij het Putterstoomgemaal. Het Stoomgemaal is een industrieel monument en gelegen in het vogelgebied van de Putterpolder. Voor zowel liefhebbers van techniek als van vogels kan het tweede Pinksterdag, maandag 25 mei is dat, op deze locatie genoten worden van het aanbod. Het gemaal is geopend voor bezoekers van 10 tot 4 uur. Om 10 uur beginnen de voorbereidingen om de machine in werking te stellen en om 11 uur wordt de machine gestart. De machine blijft tot het einde van de bezoektijd in werking. De aanwezige vrijwilligers geven graag uitleg en voor zover mogelijk willen ze alle vragen beantwoorden. En voor de kinderen bestaat er de mogelijkheid om een hulpstokersdiploma te behalen. Bezoekers die het stoomgemaal hebben bekeken kunnen naderhand in de schuur onder het genot van een drankje de daar opgestelde modellen en miniatuurmachientjes op hun gemak bewonderen. En de vogelliefhebbers kunnen daar in alle rust het vogelgebied bekijken. En dat is alles gratis. Een bijdrage in de kosten wordt echter wel op prijs gesteld. Het Putterstoomgemaal is te vinden in de Putterpolder aan de Oude Zeedijk, aan de Arlersteeg 32 in Putten. Kijk voor meer informatie op de website van het Putterstoomgemaal www.putterstoomgemaal.nl.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: En zojuist hoorde je The Lion Sleeps Tonight, een oudje van de Tokens. Trace.
2: Ik zit gewoon te wachten. Wil je nog meer zeggen, of niet? Was dit het wel?
1: Nee, ik zit op jou te wachten.
2: Jouw
1: welluidende stem met een of andere toertocht.
2: Ja, de molentoertocht is dat. Ja, want ik zit net te denken of jij ook een liefhebber van oude en antieke auto's bent. Bijzondere en antieke auto's.
1: Ik vind ze wel mooi om te zien altijd.
2: Zou er een willen hebben?
1: Nee. Okay. Nee, dat is een hoop sleutelwerk en daar heb ik echt geen verstand van.
2: Oh,
1: want als ik ga sleutelen, dan hou ik allemaal dingetjes over.
2: Dan kan je er nog een auto bouwen.
1: Dat dacht jij.
2: Nou ja, maar als vertel. U een liefhebber bent van prachtige, antieke en bijzondere auto's, dan kunt u deze zaterdag genieten van, een molentoertocht. Ja. Want er staan een heleboel speciale auto's opgesteld en die staan op het weitje. Ja, ik moet even goed kijken wat ik nou allemaal ga vertellen. Vanaf 10:30 staan de auto's opgesteld op het weitje, waar volop gelegenheid is er om ze allemaal te bewonderen. Uiteraard is de molen deze dag geopend voor gratis rondleidingen en is te zien hoe de molenaar zijn of haar werk doet. De molen en de molenwinkel zijn deze dag geopend tot vanmiddag 16:30. De molentoertocht die start vandaag 11:00. De deelname is gratis. Verzamelen kunt u bij Windkorenmolen de Koe aan het Molenaarsplein 26 in Ermelo.
1: En dan gaat nu Pat Boone Speedy Gonzales zingen voor onze trouwe fan Elisabeth.
2: Oké. Okay.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Ed Boon, Speedy Gonzales. En Trace heeft weer een leuk uitje voor de Speedy Gonzales kinderen.
1: Ja.
0: Die kan je met je met ouders, papa en of mama meenemen naar...
1: Naar de knapzakroute. Je kan met je gezin de tentoonstelling De Rode Draad van de Boerenzakdoek. En vervolgens op pad gaan met gevulde knapzak. En dan loopt u het Pelserpad. De route is ongeveer 16 kilometer en kan gelopen worden vandaag van 11 tot vanmiddag 4 uur. Deelname kost €7,50. Het museumentree kost ook €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. De route begint bij Museum het Pakhuis, Molenaarsplein 24 in Ermelo. En dan even het volgende nummer. Dat wil ik dan graag opdragen aan Kobi Boot. Ze heeft jarenlang een programma gepresenteerd en ze is ermee gestopt wegens privéomstandigheden, ziekte, narigheid, noem maar op. Maar gelukkig gaat het weer wat beter met haar. En voor jou, Kobi, Why van de Cats.

Deze week werd en wordt volop gevoetbald in Volendam. Maar Volendam is natuurlijk ook de plek waar volop gezongen wordt en werd. Dit waren de Cats met Why voor Kobe Boots. Nou, in de regio Noordwest-Veluwe, oftewel in Ermelo, kun je ook terecht voor een lekkere wandeling. De schaapskooi-wandeling vandaag is een korte wandeling voor diegenen die wat minder mobiel zijn. En er wordt gewandeld op en rond de locatie van de schaapskooi, waarbij door gids Henk van Emmaus bijzonderheden worden verteld over de kooi, de tuin en de omringende natuur. De wandeling is dus vandaag van half twee tot twee uur. Deelname kost €6 voor volwassenen, €3 voor kinderen en €50 voor leden en vrienden van de Stichting Schapendrift. Die betalen namelijk alleen boekingskosten. De wandeling start bij Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: Love Me For A Reason is van Boyzone.
1: U kunt vanmiddag meewandelen met de boswachters over het landgoed Oud Groevenbeek. Luister naar de bijzondere verhalen en geniet van de rijke cultuurhistorie van het landgoed. Landgoed Oud Groevenbeek is in de 19e en 20e eeuw uitgegroeid van een boerderij tot een bijzonder landgoed. Met een prachtige villa en andere karakteristieke gebouwen als een tuinmanswoning, een kleinschalige Noord-Veluwse boerderij, een washuis, een koetshuis, een druivenkas van 106 jaar oud en de uit folie gebouwde watertoren. Een landgoed met parkbos met statige beukenlanen, maar ook met regulier bos, akkers en weilanden, vee, moestuin, wat maakte dat het landgoed destijds helemaal zelfvoorzienend was. Samen met de boswachter wandel je door de tuin, het parkbos, langs de druivenkas, de watertoren en andere gebouwen. De excursie staat in het teken van de cultuurhistorie van het landgoed, de bijzondere gebouwen en de bewoners. Een aantal kleine gebouwtjes wordt bezichtigd. Het landhuis, de villa, die wordt niet bezichtigd in verband met de privacy van de gasten die er verblijven. Ook wordt een kijkje genomen bij de kelders van de watertoren, waar nu verschillende soorten vleermuizen huisvesten. De excursie start en eindigt bij het sfeervolle theehuis op het landgoed. Vandaag, 23 mei dus, om 13:30. Dan hebben we nog een wandeling op 6 juni en ook nog eentje op 11 juli. Allemaal beginnen die om 13:30. Deelname kost €13,50 voor volwassenen, €6,75 voor kinderen. De start, zoals ik al zei, bij Theehuis Oud Groevenbeek van Schermbeeklaan 9 in Ermelo.

0: jij?
1: Clouseau, laat me nu toch niet alleen.
0: En dan gaan wij naar het schaapscheren, denk ik. Ja, morgen, 24 mei. Een deel van de schaapskudde wordt geschoren door de herder, samen met de vrijwilligers. U ziet hoe dit deels op ambachtelijke wijze gebeurt met de schaar. En deels met de elektrische tondeuze. De vrijwilligers van het wolproject zullen eveneens aanwezig zijn om te demonstreren hoe deze wol verwerkt wordt door te kaarden, te spinnen en te filten. De producten die ze maken zijn ook direct te koop. Even dan kijken tot 21 juni, maar dat is te ver weg. De toegang morgen is gratis. Het scheren gaat alleen door wanneer de weersomstandigheden het toelaten. Volgens mij lukt dat dus wel. 24 mei en dan nog een paar keer, maar dat vertel ik later wel. De toegang is gratis en voor het schaapscheren moet u zijn bij de schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.
1: Nou, ik wil er toch even toevoegen. Je zegt verderop nog wel, maar verderop is al maandag, tweede Pinksterdag, doen ze het ook.
0: 24 mei en maandag.
1: 25. Zondag en maandag.
0: Oh, maandag, oké. Okay. Oh, ja. Ik dacht, er stond juni.
1: Dus als je
0: en in juni elke zondag,
1: mist, ja. Dan overmorgen.
0: Overmorgen kan het zien. Ook nog. Oké, okay. Eerste en tweede Pinksterdag. Rechtgezet of niet?
1: Jazeker.
0: Helemaal goed. En we gaan nu naar
1: André
0: Rieu.
1: Nog eentje achter.

0: laatste galopje was dit André Rieu met Geen House, maar Strauss.
1: Oké, maar wij gaan vanavond naar de cast dansers van Beyond Words Productions in het Huis van Ermelo met de voorstelling 4. Om 7:30 begint de voorstelling, die breed wordt gedragen door andere jongere welzijnsorganisaties uit Ermelo, Harderwijk en omgeving. Veel jongeren kampen met stress en gevoelens van angst. Vaak maakt dat eenzaam en sluiten jongeren zich steeds meer op achter sociale media en games. Ook voor ouders en mensen die met jongeren werken is het een veel voorkomende zorg. Beyond Words maakt hoogniveau theatervoorstellingen waarbij de taal van jongeren wordt gesproken. Dit keer met moderne dans en film. Zowel documentatiefilm als animatiefilm. In de voorstelling maken we mentale problemen duidelijk en geven we handreikingen voor jongeren en volwassenen. De cast bestaat uit professionele dansers en vergevorderde amateurs. Bijvoorbeeld Daniel Vliek uit Putten is een van de hoofdroldansers in 4 en is momenteel ook te zien So You Think You Can Dance. Kaarten te koop via het Huis van Ermelo of kijk voor de hele tournee en meer informatie op www.beyondwordsproductions.nl.
0: Het is dus vanavond.
1: Ja, vanavond.
0: Dan heb ik even 7:30.
1: 7:30 begint de voorstelling, ja.
0: Dus let op, dan moet je er zijn.

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is namelijk een ongeluk gebeurd waar 2 bedrijfsauto's bij betrokken zijn. Staat daar 10 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is bijna een uur. En de A28 Utrecht richting Zwolle, voor knop Hoevelaken ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Nou, waar Jan Smit naar snakt, krijgen wij vandaag, gisteren al en de komende dagen. Want het zit er al aardig aan te komen die zomer hier in Putten en Ermelo en Harderwijk.
1: Ja, zeker. En wat gaan we eten dan met de Pinksteren? Zullen we...
0: Ja, dat weet jij. Ik niet.
1: Ik ja, geroerbakte raapstelen met vleesreepjes en aardappelpuree. Het is een wokgerecht voor twee personen. U heeft nodig 600 gram aardappelen, 400 gram raapstelen, 1 ui, een teentje knoflook, 150 gram varkensnietsel, en dat moet dan een ongepaneerde snietsel zijn, 2 eetlepels olie, peper, een eetlepel balsamico-azijn, 100 milliliter halfvol melk en een beetje nootmuskaat. De bereiding gaat als volgt. U moet eerst de aardappelen schillen en in weinig water in 20 tot 25 minuten gaar koken. Snijd de worteltjes van de raapstelen. Was de groenten en laat goed uitlekken. Pel de ui en de knoflook en snijd het allemaal fijn. Snijd de varkensnietsel in smalle reepjes en niet vergeten daarna je handjes te wassen. Verhit de olie en roerbak hier in het vlees een paar minuutjes bruin en gaar. Roerbak de ui en de knoflook kort mee. Voeg de raapsteeltjes in gedeelte toe en roerbak tot het geslonken is. Breng op smaak met wat peper en balsamico-azijn. Breng de melk aan de kook, maak van de gare aardappelen met hete melk, peper en nootmuskaat een puree en serveer bij het wokgerecht. Nog een tip, als u kunt ook vegetarische roerbakstukjes gebruiken in plaats van de varkensnietsel. En het is ook lekker met spinazie, boerenkool of snijbiet. Eet smakelijk. En als u het recept wilt hebben, kunt u het voor 12 uur aanvragen via WhatsApp 06-8309-8309. Of u stuurt een mailtje naar studio@veluwefm.nl en dan zorgt Alexander dat het bij u thuis komt.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik niet.

0: hier heeft Trace ons aardig verrast. Want volgens mij heb jij toch wel iets van het Songfestival vorige week zaterdag gezien, Trace.
1: Nee, ik heb er niks van gezien.
0: Nee? Nee, heb jij niet meegekregen hoeveel geschreeuw en gegalm en lawaai het was?
1: Ik wist van tevoren dat het een puinhoop zou worden. En ik had iets anders te doen. Ik denk, nou, dat is heel belangrijk. En toen dacht ik, weet je wat, ik moet een muzieklijst maken. En ik ga van de oude, bekende Songfestivalnummers van Nederland ga ik bij elkaar scharrelen. Heb ik gedaan. En het zijn niet allemaal winnaars geworden, maar wel hele bekende liedjes. En net als Teddy Scholten, ja, wie heeft... De ouderen weten het. Die kunnen het helemaal meezingen.
0: Maar dan moet je echt wel wat ouder zijn, want een beetje van Teddy Scholten stond in 1959,
1: moet je kijken.
0: Bijna 70 jaar geleden, stond zij bij het Eurovisie Songfestival op het podium. En we kunnen het nu nog laten horen.
1: Ja, daarom is het toch knap. Ja. Ja. Maar zo hebben we er nog een paar, hè?
0: Gaan we zo naar luisteren.
1: Daar gaan we zo naar
0: luisteren. Ga eerst maar wat andere soorten muziek aankondigen.
1: Het beleef Keltische energie met Rapaje in Harderwijk. Laat je op 29 mei meevoeren door de wervelende Keltische volk van Rapaje. Ervaar een onvergetelijke avond vol energie, traditionele klanken en meeslepende verhalen. Een unieke muzikale beleving die je niet wil missen in Harderwijk. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol opzwepende Keltische folkmuziek. De wereldberoemde band Rapaje komt naar Harderwijk voor een spectaculair optreden. Laat je meevoeren door de traditionele klanken van doedelzakken, violen en gitaren, gemixt met verfrissende eigen composities. Rapaje staat bekend om hun energieke shows en hun vermogen om het publiek te betoveren met meeslepende verhalen en aanstekelijke liedjes. Het is meer dan een concert. Het is een reis naar de Ierse en Schotse hooglanden, midden in Harderwijk. Mis deze unieke muzikale beleving niet. Perfect voor zowel doorgewinterde folkfans als nieuwe liefhebbers. Rapaje treedt op muziekpodium Estrada aan de Parkweg 3 in Harderwijk op vrijdag 29 mei om 19:30. De kaartjes kosten €21,25.
0: En voor Rapaje gaan we gauw weer terug naar het Songfestival.
1: Ja.
0: 1969 nu, Lenny Koer, laatst nog in het nieuws omdat ze in Nederland gaat verlaten en in Israël gaat wonen.
1: Ja.
0: Maar toen stond ze voor Nederland in het Eurosongfestival en ze won ook nog met De Troubadour.

0: Die laatste uithaal van Lenny Coeur is dan als het ware de opmaat naar het, uitbundige gezang van tegenwoordig.
1: Ja, toch? Maar ja, goed, oké.
0: Toen was het

0: Tijd in de meest bloeiende tak van MPB, Musical Popular Brasileira, staat ze bekend om haar originele werk, waarbij ze de harmonische school van Bossa Nova combineert met een moderne, door jazz beïnvloede benadering die diep geworteld is in de Braziliaanse ritmes. Dit is te horen in zowel haar composities als in haar interpretaties. Ze reisde 5 jaar lang de wereld rond, samen met de grote legende gitarist en zanger Del Quinho. Deze reis gaf haar de perfecte groove om in 2018 haar titelloze album te debuteren. Een release die haar onmisbare talent benadrukte. Een en ander leidde tot Andemora Mio Coração, een album met zorgvuldig gekozen herinterpretaties, waaronder het prachtige Morena Bonita van Tuinho Horta. In 2023 bracht ze O Futuro e Mai Bonita uit. Een album dat nieuwe geluiden verkent en tegelijkertijd trouw blijft aan haar MPB-roots. In dit concert presenteert Anna haar eigen composities en arrangementen, waarbij ze haar krachtige, maar tevens intieme stem laat horen, terwijl ze optreedt naast pianist, componist en arrangeur Edu Sangirardi met speciale gast Lucas Santana op saxofoon. Lucas, geen onbekende bij ons op de jazzdagen, trad eerder met Anna op in het buitenland. Dit leidde tot dit concert waar we nu al naar uitkijken. Anna Setten treedt op in de Katrina-kapel aan het klooster 1 in Harderwijk en wel op woensdag 27 mei aanstaande van 7:45 tot 9:45. De kaartjes kosten €18, exclusief reserveringskosten.
1: En van deze Braziliaanse klanken nu weer terug naar het Songfestival, maar nu van 1975.
0: Okay.
1: Daar kwamen we tegen Tichin met Dingedong.

0: van dit heerlijk opgewekte Niemendalletje Dingedong van Tietjin nu naar een monsterlijke muzikale avond. Trace.
1: Ja, op vrijdag 29 mei openen we de poorten naar het land van Kakelbond met een avond vol rauwe energie, bizarre vibes en monsterlijke goede muziek. Welkom bij de allereerste officiële Kakelbond pre-party. Monsterlijke muzikale avond bij de Mes in Harderwijk. Dit jaar staat Kakelbond in het teken van monsterlijke creaties en fantastische schepsels. Deze avond zet meteen de toon voor een onvergetelijk weekend. De line-up is

Lokale heldencensuur, rauw, ongepolijst en recht uit de regio. Landhuis en Caravan brengen hun herkenbare sound en nemen je mee op een muzikale trip. Mambo Sun, het is alsof de Rolling Stones een nieuw album droppen. En jij bent er live bij. Na hun legendarische show in december konden we niet anders dan ze terughalen. Dead Cells sluit af met een keiharde punk-explosie. Waarom moet je erbij zijn? Dit is niet zomaar een vrijdagavond. Dit is de aftrap van 3 dagen Kakelbond. Voor slechts €2 aan de deur ben je onderdeel van iets wat groeit, bruist en knettert. Monsters, muziek en mensen komen samen op 1 plek. Trek je meest monsterlijke outfit aan. Laat je innerlijke monster los en warm samen met ons op voor een weekend dat je niet zal vergeten. Waar vindt het plaats? In de Mes, Harderwijk aan de Oranjelaan 11A. En wanneer dan? Vrijdag 29 mei om 8 uur. Entreeprijs €2. Er is alleen deurverkoop. En dit is geen gewone avond, dit is monsterlijk muzikaal.

0: En langzaam sterft het prachtige arcade van Duncan Lawrence weg. En hij stond alweer 7 jaar geleden op het Eurovisie Songfestival podium en won het toen ook nog voor Nederland.
1: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
2: Diermense Fair volgende week vrijdag, ja. Dit jaar vindt de Diermense Fair voor de allerlaatste keer plaats op het schoolplein van basisschool Diermen. De Diermense Fair is een gezellige fair voor jong en oud. Bezoek de kraampjes van lokale ondernemers met leuke producten en lekker eten en drinken. Voor de kinderen is er een springkussen, schminken en een traptrekkerparcours. Er zijn ook prijzen te winnen en die zijn gesponsord door de lokale ondernemers, winkeliers uit de omgeving. Kom nog 1 keer samen, geniet van de gezelligheid en haal mooie herinneringen op. Heb je hier op school gezeten of gewerkt, dan wil je dit niet missen. Neem voldoende contant geld mee. De opbrengst gaat in verband met de schoolsluiting naar het kinderhospice in Barneveld. De fair is op vrijdag 29 mei van 3 tot 7 uur bij de basisschool Diermen aan de Nijkerkerstraat 97 in Putten.

0: Sandra en Andres uit 1972 op het Eurovisie Songfestival. Als het om de liefde gaat. Een lied dat ons op het lijf geschreven is, Trace.
1: Ja hoor.
0: Want
1: dat,
0: wij
1: ja.
0: maken toch deze stamtafel met alle liefde.
1: Met alle liefde en ook veel plezier.
0: Ook dat nog.
1: Ook dat nog. Ja,
0: het houdt ook maar niet op.
1: Nou, voor mensen die van paarden houden, die hebben dan, kunnen nou lekker aan de gang. Want tijdens de Landelijke Week van het Paard openen het KWPN en het Nederlands Kampioenschap Dressuur op donderdag 28 mei de deuren van het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo voor paardenliefhebbers en nieuwsgierige bezoekers. Het terrein staat die dag volledig in het teken van paardensport, beleving en ontmoeting. Naast de trainingen in de KWPN-stallen vindt op het Nationaal Hippie Centrum ook het Nederlands kampioenschap dressuurplaats. Tijdens het nationale kampioenschap komen de beste dressuurruiters van Nederland in actie en kunnen de bezoekers genieten van topsport op hoog niveau. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen over het terrein van het Nationaal Hippie Centrum en kennis maken met de wereld achter de Nederlandse paardensporten en fokkerij. Daarbij krijgen bezoekers een uniek kijkje achter de schermen op een van de belangrijkste hippische locaties van Nederland. Bij de KWPN kunnen de bezoekers een kijkje nemen in de stallen en meekijken bij een EPTM-test waarbij uitleg over de opleiding en beoordeling van jonge paarden wordt gegeven. Een mooie kans om van dichtbij te zien hoe jonge talenten zich ontwikkelen tot toekomstige sportpaarden. Naast de rondleidingen is er een gezellige evenementensfeer met winkeltjes, foodstands en activiteiten rondom het paard. Op het terrein kunnen bezoekers bovendien meedoen aan een leuke quiz waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Voor jong en oud, paardenliefhebbers en mensen die kennis willen maken met de sport, belooft het een gezellige dag te worden. De praktische informatie volgt nu. De locatie is Nationaal Hippie Centrum De Beek 125 Ermelo. De datum is 28 mei aanstaande, dus dat is donderdag. Het is een onderdeel van het Week van het Paard. De toegang is gratis en bekijk alle informatie op www.nk-dressuur.nl of www.weekvanhetpaard.nl.

0: voor El Japo, die zich nu in het zweet staat te werken in de zon, maar gelukkig kan luisteren naar ons, naar de stamtafel. Nou, ik zie een ster, Mouse en McNeil, ja. 1974, Eurovisie Songfestival, Trace. Tijd terug weer.
1: Toch wel een leuke nummers zijn dit, vind ik. En vrolijk. En dat is belangrijk.
0: Zou je nu niet meer tegenkomen op het Songfestival met een draaiorgeltje erbij? Nee, want die hoorde je net ook.
1: Maar toen was dat heel leuk.
0: Ja. Toen was het nog leuk.
1: Ja, en ik vind het nu ook nog leuk.
0: Oh.
1: Oké. Okay. Tjoem Art staat met zijn tweede cabaretprogramma. Hoe heeft het zover kunnen komen op vrijdag 29 mei in de Catharinakapel? Met zijn unieke mix van authentieke, droge humor, hilarische mimiek en diepgang maakt Tjoem de balans op. Want er is nogal wat gaande op dit moment, die situaties allemaal. Het is wat met die situaties. Soms vraag je je af, hoe heeft het zover kunnen komen? Eerste reacties op de try-outs van deze voorstelling waren lovend. Wat een enorme droogkloot. De Mr. Bean van Cabaretland en zullig, droog, maar toch gevat. Tjoem won in 2021 zowel de jury als de publieksprijs bij het prestigieuze Cabarettenfestival en speelde daarna in maar liefst 120 theaters zijn eerste programma. Ook was hij op NPO 1 te horen als columnist bij het Op Oog van Morgen. Nu is hij klaar om zijn tweede voorstelling aan het publiek te presenteren. In deze voorstelling maakt hij de balans op zijn unieke manier. Want er is nogal wat gaande op dit moment. Die situaties allemaal. Het is wat met die situaties. Soms vraag je je af, hoe heeft het zover kunnen komen? Tjoem heeft dat vaak. Daarom is de titel van zijn nieuwe tweede voorstelling. Daarom is dat de titel van zijn tweede voorstelling gekomen. Tjoem Arts ontdekte op zijn 18e dat hij mensen aan het lachen kon maken met zijn zelfgeschreven theatermonoloog. Na een start als politicoloog-student in Amsterdam besloot hij zijn passie voor comedy te volgen. Hij schakelde over naar een hbo-studie culturele en maatschappelijke vorming die hij in 2019 afrondde. Ondertussen bleef hij optreden, improvisatie, theaterlessen geven en creatieve projecten opzetten. Als Tjoem het podium betreedt, gebeurt er iets. Met zijn droogkomische, doordachte stijl weet hij alledaagse onderwerpen op een originele manier te belichten. Hij onderzoekt het leven op zo'n manier dat je na afloop niet anders kunt zijn dan onder de indruk. De jury van het Cabarettenfestival prees zijn intelligente grappen en bewuste timing. Tjoem speelt met verve een anti-held. Hij kiest de route van het understatement. Tickets via www.catharinakapel.nl.
2: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs. Ouder

hem niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: uit 1973. De oude muzikant van Ben Kramer.
1: U kunt op pad met herder Jeroen. Vanaf 1 mei is schaapsherder Jeroen met zijn kudde van 250 schapen en zijn kudde beschermingshonden te vinden op het Houtdorpen en Speulderveld. Om dit te vieren nodigen wij u uit om gratis met herder Jeroen mee op pad te gaan. Tijdens een bijzondere wandeling neemt herder Jeroen u mee in zijn dagelijks werk en laat hij u kennis maken met een eeuwenoude herdersvak. Wat kunt u verwachten? Een begeleide wandeling met herder Jeroen over het Houtdorper en Speulderveld. Bezoek aan de plek waar de schaapskudde overnacht. Verhalen over actuele thema's zoals de wolf, kuddebeschermingshonden en de geschiedenis van het gebied. Uitleg over de werkwijze van de herder. Ontmoet de schaapskudde en de kuddebeschermingshonden. Maak kennis met het herdersvak, een eeuwenoud ambacht. Praktische informatie, dat is de duur van de wandeling is ongeveer 1,5 tot 2 uur. Het is geschikt voor alle leeftijden, mits u goed ter been bent. En deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. Meld u gratis aan en beleef een leuke middag op de heide, samen met herder Jeroen en zijn kudde. Uw aanmelding is gelukt als u van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen. En daarin staat alle belangrijke informatie. Zoek op www.ermelo.nl en typ bij zoeken wandelen met herder Jeroen in.
0: En dan gaan we nu heel ver terug in de tijd met het Eurovisie Songfestival naar 1957. Corrie Brokken, net als toen.

0: Corrie Brokken, net als toen. Het is ongelooflijk te bedenken dat ook diezelfde tijd Elvis Presley bijvoorbeeld opkwam. Maar ja, dat is toch totaal andere muziek.
1: Ja, zeker weten. Maar ja.
0: Maar goed, we doen het ermee.
1: Over smaak valt niet te twisten.
0: Nee, gelukkig niet. Nee.
1: Martijn Buwalda, Sterrenhemel. Op deze muzikale avond brengt Martijn Buwalda zijn mooiste liedjes die hij afwisselt met ontroerende verhalen. Een bijzondere ontmoeting tussen het leven en de liedjes. Mis deze kans niet om Martijn live te zien en te horen. En dat kan allemaal op zaterdag 30 mei aanstaande om 7:15 in Theater Strout aan de Brinkstraat 91 in Putten. De toegangskaartjes kosten €26, exclusief €1 reserveringskosten.

0: Hij was vorig jaar claude voor ons land in het Frans met C'est la vie. Hij werd niet eerste, maar ja, hij zong het al, C'est la vie.
1: Ja, ik vond het wel een mooi nummer. Alleen in het begin, het duurde zo lang voor die echt op gang was.
0: Ja, dat heb je soms.
1: Dat heb je wel eens, ja. Waar mensen de Big Five willen zien op safari, draait Mart heel in het leven om de Big Six. Voor hem zijn dat de 6 heilige snaren op zijn gitaar, waarmee hij een oneindig aantal weergaloze nummers instrumentaal kan spelen. In zijn theaterconcert de Big Six neemt Martje mee op expeditie naar zijn Big Six gitaristen, onder wie Tommy Emmanuel en Mark Knopfler. En speelt hij zijn Big Six gitaarnummers zoals Brothers in Arms, Stairway to Heaven, Hotel California en Africa van Toto. In de Big Six vertaalt Mark de emotie en energie van deze Big Six nummers naar zijn gitaar. Hij laat haar grommen, huilen en zingen. Hij weet zijn gitaar als een band te laten klinken, maar er is soms slechts een paar noten nodig om de essentie van een classic te vangen. Mart Hillen treedt op volgende week zaterdag 30 mei van 8:15 tot 9:05 in het Theaterhuis van Ermelo aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo. De kaartjes kosten €20.
0: Het zal wel niet 9:05 zijn, maar 10:55, denk ik.
1: Dat denk ik ook,
0: maar,
1: ja, want dit vind
0: wel
1: ik
0: heel kort.
1: Dit vind ik wel heel erg kort. Ja. Want die nummers op zich, die duren al veel langer, die dan gaat spelen.
0: Maar kijk maar even naar, het duurt vast veel langer.
1: Nee, dat zal wel om tot 10:55 zijn of
0: zo. Oké, dan gaan we nu naar onze laatste bijdrage uit de Songfestivalsfeer. Ja. Nicole, ein bisschen Frieden.

0: Ekkerbulk, always on my mind. En dat betekent dat de stamtafel er voor deze week weer helemaal op zit. Ik bedank iedereen die aan het programma meegewerkt heeft. Ingrid voor de nieuwsgaring, Alexander voor de techniek en het babbelen van het nieuws. Nee, van de muziek. En u thuis bedankt voor het luisteren. Heb het goed, hou het goed, dag.
1: En tot de volgende week graag weer bij de stamtafel.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

boter er afhoppen. Appa, geef nou hier die kloppen. Verdikke Appo, het is afloop met. Kom eens hier, zak je met de knoppen voor de kabo. Appa, het is gebeurd.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A28 Utrecht-Zwolle, daar is bij knooppunt Hoevelaken het wegdek in slechte toestand. De linker rijstrook is dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Hoeveel dacht je van deze?
1: Die huil ik om jou.
0: Hoeveel dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor

Wat ging er mis vannacht? Ik ben met goede been. Uit verkeerde bedden staat. Wat ging er mis?

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Rode rozen vallen tranen. Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
0: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, weg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Omwonenden van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk reageren teleurgesteld op het besluit om de opvanglocatie langer open te houden. Het COA maakte bekend dat het AZC, waar zo'n 800 vluchtelingen verblijven, niet op 1 juni sluit zoals eerder was afgesproken. Het COA zegt dat de locatie mogelijk nog tot een jaar langer open blijft vanwege een tekort aan opvangplekken elders in ons land. Burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk en medewerkers van het COA hebben direct omwonenden persoonlijk geïnformeerd over het besluit. Defensie hervatte militaire oefeningen met explosieven in natuurgebieden op de Veluwe. De oefeningen waren tijdelijk stilgelegd nadat eind april grote natuurbranden ontstonden, onder meer op het artillerie-schietkamp in het Harde. De hervatting gaat gepaard met strengere voorwaarden die eerder zijn afgesproken tussen de provincie Gelderland en Defensie. Oefeningen met explosieven, open vuur en andere brandbare materialen mogen alleen plaatsvinden wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn en bovendien het risico op natuurbranden laag blijft. En tot slot, de lokale energiecoöperatie Endura organiseert op woensdag 17 juni een nieuw energiecafé in Harderwijk met als thema de waterpomp. Tijdens de bijeenkomst staat zowel praktische informatie als ervaring van gebruikers centraal. Naast een toelichting door een deskundige van Endura geven leveranciers informatie over de mogelijkheden. De gemeente Harderwijk is aanwezig om uitleg te geven over warmtepompen, warmtenetten en de gevolgen voor diverse wijken in de gemeente. Het energiecafé vindt plaats bij California aan de Deventerweg in Harderwijk en is gratis toegankelijk. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: Bijlen. Let me see you dance, baby.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van onder de Amerikanen en country. De blue skies zijn mooi, vindt Ryan Binningham, de Texas en de Texas gentleman. Blame it on the sun als het te warm is, meent Kyle Clark.

Maar South of the Mountain, zegt Old Chrome Machine, ligt een stuk grass wat bemaaid moet worden, vult Charlie Warsham aan.

Maar er moet ook nog wat verjaagd worden door Shooting at the Bird, zegt Jack Studer. Maar wel met de fastest gun alive, geeft Charlie Crockett aan.

0: Ja, het is weer tijd voor Groetjes van Holland, waar een Nederlands artiest of band centraal staat. En dit keer is dat Tiny Town. Ja, het is tijd voor Quality Time. Na hard werken met Tiny Town, we zijn ready for the ride, zeggen ze. Met A Dark Horse vult Vincent Neil Emerson aan.
1: Let

Did I speak too soon? Merk Bobby Dove en Jim Lauderdale op. Is er nog een klusje te doen? Gelukkig niet. Laten we gauw naar de paardenracebaan gaan.

Zullen we de Camp Drive the Queen met haar solo horses verslaan? Roepen Mac Geiger en Emma Grace Glove.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op Veluwe. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Laurentius Wedemeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@gmail.com. En voordat we eruit gaan, je wilt gezien worden als een grote winnaar. Als een crazy goat die de queen heeft verslagen. Elke droom van een sporter. En ik zeg, till next time.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander voor 2 uur blues op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. En deze uitzending begin ik met het nieuwste werk. Onlangs is uitgekomen een nieuwe van onze eigen Lijf de Leeuw, Mighty Fine. Sinds hij met zijn band voor de gelegenheid uitgebreid tot 6 man... een eerbetoon bracht aan de Allman Brothers, zo'n 5 jaar geleden alweer, omarmt de band de Southern Rock met vleugjes rock, blues, Amerikanen en country. Opgenomen in de studio van Sven Vigé, die is als toetsenist bekend geworden door de programma's van Matthijs van Nieuwkerk en die ook zelf meespeelt, is het een prachtig werkje geworden. Lijf de Leeuw Band met Heart to Hold.

Ook Marcus King heeft een nieuwe Mood Swings. Hij is op zijn 28e nog steeds een jong aanstormend talent en is al zeker 11 jaar in de bluesbusiness. In 2013 verscheen zijn eerste cd en Mood Swings is alweer zijn zesde. En van deze nieuwe liedje Bipolar Love horen. Susan Tedeschi, inmiddels alweer 53 jaar oud, had vanaf 1993 al een carrière als zangeres en gitariste doorlopen toen ze in 1999 Derek Trucks ontmoette. Ze gingen zowel privé als muzikaal samenwerken, wat uiteindelijk uitmondde in de Tedeschi Trucks Band. Intussen maakte Susan Tedeschi ook nog een aantal soloalbums, zoals in 2005 Hope and Desire. En van dat album nu Security.

Dit is het instrumentale Sati Groove van de bonus CD bij het album Let Me Get By van de Tedeschi Trucks Band. 11 jaar na dat album Hope and Desire van Susan Tedeschi, toen nog alleen. Hun samenwerking heeft sinds 2011 al 8 uitstekende albums opgeleverd en zo bewijzen ze dat 1 plus 1 3 wordt. Tedeschi plus Trucks is top. De oude Van Morrison weet niet van ophouden. Ooit begonnen in de Noord-Ierse band Them, met wortels in de blues en de R&B, heeft hij zich enorm ontwikkeld, ook naar andere muziekgenres. Eind 2023 kwam Accentuate the Positive uit, met alleen maar covers van de favoriete rock'n'roll, R&B en country songs van Van Morrison. Hij gaat de laatste jaren, zo lijkt het wel, steeds meer terug naar zijn roots. Van dit laatste album, zijn versie van Blueberry Hill, dat je vast wel kent van Fats Domino. Van Morrison.

dat is Nervous van het derde album Howl van de Engelsman Alex Haynes uit 2018. Hij valt terug op de muziek uit de tijd van de Britse bluesboom in de 60er jaren en de 50er jaren R&B en rock'n'roll, met name als R.L. Burnside, John Lee Hooker en Jesse May Hemphill. Intussen heeft deze Alex Haynes natuurlijk overal in Engeland gespeeld, maar op de meeste plekken in Europa heeft hij ook wel op het podium gestaan. Snowy White werd 76 jaar geleden in Engeland geboren. Hij heeft gespeeld bij Thin Lizzy en bij Pink Floyd. En in 1983 werd hij zelf wereldberoemd met zijn pophit Bird of Paradise. Vanaf 1983 heeft hij een grote hoeveelheid eigen albums uitgebracht, waarop de blues de boventoon voert. Uit 2002 nu van het album Restless, Blues is the Road. En daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens.

My Baby Squid Me van soul, gospel en blueszanger uit de vorige eeuw, Johnny Adams. Eerst had hij maar een paar lokale hits in New Orleans, waar hij sterk ondersteund werd door de jonge Mac Rabennick, de latere Dr. John. In 1962 had hij zijn eerste nationale hit geschreven door Mac Rabennick, A Losing Battle, en toen volgden er meer. Ook uit New Orleans kwam Walter Wolfman Washington, eind 2022 overleden, toen 79 jaar oud. Als tiener kreeg hij al de kans om te spelen in de band van Lee Dorsey. Vanaf de 70er jaren heeft hij 20 jaar samengespeeld met Johnny Adams, om daarnaast ook solo en met zijn eigen band The Roadmasters druk te zijn. Uit 1986 nu van deze Walter Wolfman Washington, Thinking for Yourself.

De nu 71-jarige Lucinda Williams trok in 1979 de aandacht met haar eerste blues- en country-albums. Te weinig, want deze albums deden niet veel. In 1988 ging ze met haar derde album meer het pad van de Americana op en daarmee scoorde ze wel. En daardoor ging ze verder met een mix aan blues, rock, country en Americana. Dit Happy Woman Blues komt nog uit haar begintijd en deze versie was uit 1989 uit een optreden van Lucinda Williams in De Effenaar in Eindhoven. De Tulsa Sound is bekend van J.J. Kill. In de 70er jaren had deze sound grote invloed, maar de sound was er al veel eerder. Een jonge Johnny Curtis, die als Rocky Curtis door het muziekleven ging, begon onder andere na zijn militaire dienst bij J.J. Kill om later onder eigen naam te maken. Met zijn band The Harmony Flames krijg je Rocky Curtis in Kansas City.

Save the Last Dance for Me, de grootste hit van de Drifters met soul en R&B zanger Ben E. King. Solo had Ben E. King een grote hit met Stand By Me en ook die herkent iedereen onmiddellijk als je hem hoort. Hij werd mede zo groot doordat veel van zijn songs geschreven werden door de bestseller songwriter Doc Pomus en zijn team. Nog een soul en blues zanger die iedereen kent, Solomon Burke. Hij regeerde als het ware van begin 60e jaren tot zijn plotselinge dood in 2010 op weg naar een optreden met De Dijk, de band waarmee hij zijn laatste album had opgenomen. Nu een opname uit 1985 van Got to Get Myself Some Money, Solomon Burke.

Drummer get fresh if he don't get.

met Solomon Burke ben ik alweer dicht tegen het onvermijdelijke einde van het eerste uur van deze aflevering van Let the Blues Get In gekomen. Gelukkig volgde na het nieuws nog een uur. De laatste minuten gaan naar Elvin Bishop, die zijn muzikale carrière begon in de Paul Butterfield Blues Band. Hij begon daar in 1963 om vanaf 1968 solo door te gaan. Tot het nieuws uit 1995, Elvin Bishop met Home of the Blues.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij het tweede uur Let the Blues Get In. Nog steeds met mij en ik ben Alexander. En dit tweede uur mag een vrouw uit Chicago aftrappen. Jen James is al zo'n 30 jaar actief. Samen met haar partner Greg Calvert heeft ze tot en met vorig jaar nog een reeks goede albums uitgebracht in de loop van die 30 jaar. En haar nieuwste van 2023 is Time Bomb. Maar voor mij krijg je van Limousine Blues uit 2003 I Got a Feeling, Jen James.

Waiting for the Blues van het debuutalbum uit 1997, The Search is Over, van Dietra Farr. Zij is een gospel, soul en blues zangeres die veel aan anderen haar stem heeft geleend, zoals de band Mississippi Heat. Ze heeft onder eigen naam maar 2 albums staan, maar des te meer komt ze bij een hele reeks anderen op de plaat. Als blues- en soulzanger had Sam McLean uit 1943 een lange carrière. Later is hij ook songs gaan schrijven en zijn eigen albums produceren. Van hem nu uit 1998, Mr. So-and-So, Mighty Sam McLean.

The Blues I Have For You van bandleider en trompetist Calvin Owens met zijn band natuurlijk, met als zanger Otis Clay. Calvin Owens had een fantastische band, een half orkest dat kon swingen als de beste. En zo heeft Calvin Owens ook jarenlang B.B. King begeleid. En dat deed hij ook toen B.B. King zo'n 20 jaar geleden naar Nederland kwam, naar Ahoy. En toen verzorgde Calvin Owens met zijn band een prachtige opening met een paar nummers in Ahoy. En toen B.B. King erbij kwam, was het helemaal fantastisch. En ik kan het weten, want ik was er toen bij. De Noorse zanger William Hutt begon in de band Poor Rich Ones voordat hij in 2001 solo ging. En sindsdien bracht hij zo'n 9 albums uit, waaronder Days to Remember in 2006 met Springtime Blues.

als guitar, jamboree van de Engelsman Chris Spedding, die inmiddels op leeftijd is, want hij is nu 79. Hij was vanaf de vroege 70er jaren een veelgevraagd sessiegitarist en heeft ook op veel, heel veel albums een bijdrage geleverd en een hoop ook nog geproduceerd. Verder is hij lid geweest van een groot aantal vooral rockbands en gelukkig voor ons beleefde hij begin deze eeuw zijn bluesperiode. Ook uit Engeland de zanger, gitarist, songwriter en af en toe acteur Wilco Johnson. Hij was ooit lid van de band Dr. Feelgood en later van Ian Dury en de Blockheads. Hij bespeelde zijn elektrische gitaar zonder plectrum, wat hem veel meer muzikale mogelijkheden gaf. Van zijn album Barbed Wire Blues uit 1988, Waiting for the Rain, Wilco Johnson.

0: World Full of Blues van Bill Wharton uit 1994, een zanger en gitarist uit Florida die vooral veel lol in zijn optredens en albums legt. Later ging hij zich de Sauce Boss noemen, de sauzenbaas. Hij maakte onder zijn optreden eten klaar en kookte daarbuiten ook maaltijden voor armen en daklozen. Een bijzonder figuur deze Bill Wharton. En nu een blokje New Orleans Boogie and Blues met James Booker en Lloyd Price. James Booker was een rhythm and blues pianist uit New Orleans. Hij had op zijn 21ste in 1960 al een hit, Gonzo, en later liet hij ook op zijn muziek invloeden uit de jazz en de pop toe. Van hem nu Tipitina Loberta, James Booker.
1: Have you ever heard of Professor Longhair?

Dagger Lee, een oude blues-standard in de versie van Lloyd Price, ook uit New Orleans, een tijdgenoot van James Booker, hoewel Lloyd Price 6 jaar ouder was. In tegenstelling tot veel anderen uit New Orleans bleef Lloyd Price daar niet hangen. Hij heeft buiten New Orleans volop getoerd tot zelfs in Europa aan toe. Van New Orleans nu naar Nederlandse Boogie Woogie. En dan wel van twee pianisten die je eigenlijk nauwelijks hoort. Eerst André Valkering, gevolgd door Henk Pepping. André Valkering won in 1970 al het Nederlandse Boogie Woogie concours. En hij was en is zeker zo goed als Rob Hoeken, maar lang niet zo bekend geworden. Van hem nu Buzzin' Boogie.

Pepping groeide op met de muziek van Rob Hoeken. Hij legde zich toe op de boogie-woogie in zijn band Pepping Express, maar breidde zijn repertoire uit met muziek van John Mayall, QB and the Blizzards, The Animals, Little Richard en Jerry Lee Lewis. Sinds 2015 maakt Henk Pepping deel uit van de band De Hijgende Herten. Het is maar een naam. En dit wat je hoorde van hem was Spring in April. En nu nog wat piano, nu van Curtis Jones, geboren in 1906 en overleden in 1971. En hij kwam uit Chicago, had zijn eerste album pas in 1960 en emigreerde in 1962 naar Marokko, waar hij tot zijn dood verbleef. Van hem zijn interpretatie van de song van Elmore James, Dust My Broom, Curtis Jones.

En na dit boogieblok en de afsluiting daarvan met de piano blues van Curtis Jones is het alweer tijd om deze Let the Blues Get In af te ronden. De 2 uur zijn om en ik ga plaatsmaken voor het nieuws. Het slotakkoord is voor Tom Jones. De wereldberoemde Engelse popzanger met hits als Delilah en Sex Bomb heeft ook bluesalbums gemaakt. En zeker niet slecht. In 2004 werkte hij samen met Jules Holland, die een orkest leidt dat veel albums heeft gemaakt met moderne muziek in de genres jazz, punkrock, ska, new wave, R&B, boogie-woogie en blues. De samenwerking tussen Tom Jones en Jules Holland leverde een heerlijk album op met onder andere Life is Too Short to Be With You. Ik hoop dat je genoten hebt, bedankt voor het luisteren en natuurlijk graag tot de volgende keer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Dat is een hele goede avond. Ik mag u weer van harte welkom heten bij Studio G. Een muziekprogramma met veel muziek en wat mij gaat zo min mogelijk woorden. We begonnen met muziek van Fleetwood Mac, het overbekende Rhiannon uit 1975. Dan gaan we even terugblikken naar vorige week. De voorlaatste plaat was Blinded by the Light, de overbekende uitvoering van Manfred Mann Earth Band. Het origineel is overigens van Bruce Springsteen en hier is zijn origineel. Dit is te vinden op het album Greetings from Asbury Park uit 1973, dus 3 jaar eerder dan de cover, de beroemde cover van Manfred Mann's Earth Band.

In het tweede uur hebben we uiteraard een nieuwe cover. En dit keer blijven we tamelijk dicht bij huis. Dan de derde plaat. Dan hebben we altijd wat live werk, wat unplugged werk. En Melanie, ja, we kennen haar natuurlijk van haar kleine bezetting qua muzikale begeleiding. Het is al heel gauw unplugged. In 1997 kwam er een verzamelaar uit met de titel Unplugged. Maar ja, in hoeverre het echt unplugged is, ik weet het niet. Maar we zijn wel allemaal uitgevoerd met een minimale bezetting. Ik heb vier platen uitgezocht. Zo dadelijk het nummer Long Long Time. Maar we gaan beginnen met het overbekende Lay Down.

0: beautiful people too.
1: Goedenavond.

Dat zouden we dan de muziek van Melanie horen, de Peaceful Come, According to Plan, en daarvoor het overbekende Beautiful People. Voordat we naar het album van de week gaan, hebben we nog twee dames voor u klaarstaan. In omgekeerde volgorde zijn dat Josephine Baker, maar we gaan beginnen met Frida Bokkira.

gedachten gingen we terug naar 1927. We hoorden Josephine Baker in mono, krakend en wel, met het nummer Lonesome Lovesick Blues. En met deze plaat gaan we weer terug naar de jaren 70, 1971 om precies te zijn. Toen kwam het eerste album van de Electric Light Orchestra uit, ELO One, ook wel No Answer genoemd. Ik kwam de LP tegen toen ik de zolder opruimde en ik dacht van, ik ga het gelijk album van de week maken. We hebben elke uur twee tracks, zo dadelijk de 10538 Overture, maar we gaan beginnen, heel toepasselijk, Mr. Radio.

De Electric Light Orchestra uit de begintijd. En toen nog heel duidelijk te horen dat ze de echte nadruk legden op het gebruik van de klassieke instrumenten. Viool, cello, trompet kwam ook nog voorbij. En wat minder de populaire instrumenten als de elektrische gitaar en de drums. Over 8 weken ongeveer, dan komt overigens het tweede album van ILO als album van de week voorbij. Maar dat is pas voor jullie. Wij gaan dit eerste uurtje Campus dan afsluiten. En dan gaan we plaats maken voor het nieuws. Na het nieuws dan gaan we uur 2 openen met muziekfilm Muse. De afsluiting van het eerste uurtje is van Coldplay. In 2005 kwam het album X and Y uit. En van het album top 5 van dit uur, Till Kingdom Comes. Hier is Coldplay en wat mij gaat graag tot zo dadelijk.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Bruchts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

terug in Studio Ray. Twee uur trapte vanaf met Muse van haar van het album Absolution uit 2003. De Butterflies and Hurricanes, gebaseerd op het feit dat een vleugelslag van de vlinder aan de ene kant van de wereld een orkaan kan vormen aan de andere kant. Maar hoeverre dat waarheid is, dat zullen we in de midden laten zijn, natuurlijk miljoenen vlinders. Maar goed, de opening die mag gewezen en we gaan verder met Kate Bush. In 1982 bracht zij het album The Dreaming uit en van het album gekozen voor The Night of the Swallow.

Nou, Kate Bush had we nog twee dames in de hoofdrol. Om te beginnen Sharon der Adel van Wisdom Temptation. Met het nummer Stairway to the Skies. Een track van het album The Unforgiven uit 2011. En zojuist Meccano met de zang van Anna Touraga. En verdraaide het nummer Eros de Antara Tida. En het komt van het album Descansano Dominical uit 1988. En ik hoop dat mijn Spaans enigszins overtuigend overkomt. Dan het album van deze week. Zoals gezegd het allereerste album van de Electric Light Orchestra. Ik heb nog twee tracks. Zo dadelijk de Battle of Marston Moor, die op 2 juli 1644 werd uitgevochten. Maar we gaan aftrappen met Nelly Takes Her Bow.

moraal van het verhaal. Iedereen, elke oorlog kent alleen maar verliezers. Goed, dat is dus ILO voor dit moment. Over een week of acht dus het tweede album van ILO. En dan klinkt het al heel anders, want dan zijn de nodige mensen al gewisseld van band. En ja, dan klinkt het geluid toch weer iets anders, iets moderner. Dan volgende week, hebben we een artiest van eigen bodem, namelijk Rob de Nijs. In 1986 kwam het album Vrije Val uit. Dat album dus volgende week centraal. En als voorproefje hier het nummer De Ontmoeting.

Kate Tunstall met Heel Over, een track van het album. Hoe heet dat ook weer? Eye to Telescope uit 2006. Daarvoor instrumentaal The Alan Parsons Project met iRobot van het gelijknamige album uit 1977. En het allemaal als een opvolging van Rob de Nijs' ontmoeting. En het is natuurlijk een cover van Could It Be Magic. Bekend geworden natuurlijk in de versie van Donna Summer, maar oorspronkelijk van Barry Manilow. En daaruit blijkt dat heel veel Nederlandse teksten komen uit het Engels. Maar dat kan ook andersom. En dat bleek in 2010 toen Solomon Burke nummers van De Dijk coverde. Mijn van straat geredde roos heet dan in één keer My Rose Saved from the Street. Hier is de cover in de uitvoering van Solomon Burke.

Volgende week dus als tweede plaat het origineel van de dijk. Wij zijn toegekomen aan het einde van dit programma. En zodanig naar het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering. Jullie geven het volgende week weer. We gaan openen met muziek van de Electric Light Orchestra. Jawel. Maar we gaan nu afsluiten met Brian May. De zanger en vooral gitarist van Queen. Van zijn solo carrière in Otherworld uit 1998. En het nummer Why Don't We Try Again. Dat gaan wij dus volgende week doen. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ze komen uit Frankrijk, uit Parijs om precies te zijn. ODC, zo heet de band. Ze verwelkomen je naar hun wereld. Welcome to my world. Nou, dat doe ik dan ook maar. Welkom in mijn wereld. Welkom bij Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals je die inmiddels gewend bent. Maar eerst gaan we even gitaar spelen. Ja, zo inderdaad, ja. De vaste onderdelen zijn onder andere de Killer Classic. Daarin gaan we 20 jaar terug in de tijd. Gaan we naar het album van Godsmack, dat heet nummer 4. Je hoort zometeen The Enemy. In de hoek al het debuutalbum van The House of Lords. Dat heet uiteraard ook The House of Lords. Je hoort zometeen Pleasure Palace. En in de showcase zijn we toe aan een nieuw album. Dat is van Thin Lizzy, heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980. In de eerste week, hoe kan het ook anders? Having a good time. The Rock 13, de nieuwe nummer 1 is van The Pretty Reckless. When I Wake Up. En de nieuwe binnenkomer is van Evanescence. And Who Will You Follow? En dit doet me ontzettend denken aan Eruption van Van Halen. Maar daar doe ik natuurlijk Eddie Van Halen absoluut tekort. Maar het begint wel zo. Het is de laatste van The Pride of Lions. Weet wel, de band van Jim Patrick die wij weer kennen van Survivor. Hoe heet het? Unbridled.

Ze gaan al een tijdje mee, deze band uit Atlanta, Georgia, Seven Dust. 29 november staan ze in Tilburg. Gaan ze ongetwijfeld dit nummer ook spelen van hun laatste album, One. Je hoort het Threshold. En daarvoor Pride of Lions. Ik zei het al, Jim Patrick, die kennen natuurlijk als toetsenist van Survivor. Je weet wel, The Eye of the Tiger. Maar hij heeft al jarenlang zijn eigen bandje, Pride of Lions. Je hoorde Unbridled. We gaan terug in de tijd. Dat doen we altijd met de Killer Classic. 15, 20. Soms wel langer. Maar dit keer gaan we 20 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit in het jaar 2006. Killer Classic. En dan gaan we even naar Boston. Naar het album van Godsmack. Het komt uit het jaar 2006. Het is het vierde album. Heerlijke nummers. Wat is de beste? Gaat niet over jou. Dit is The Enemy.

De vijf leden van deze band komen allemaal uit hetzelfde land, Venezuela. Maar ze wonen er geen van allen. Ze wonen allemaal verspreid over Europa en over Zuid-Amerika. Dus deze hebben ze op afstand van met elkaar moeten maken. De band heet Changing Places in the Fire. Hun single heet The Fury and the Sound. En daarvoor gingen we naar Godsmack 20 jaar geleden. Het album 4. De band uit Boston bracht toen het album uit. En je hoorde in de killer classic The Enemy. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Gewoon de 13 beste rockplaten van dit moment op een lijstje. En het zijn de 13, want die passen in een uur. De nieuwe binnenkomer die hoor je zo meteen. Die is van Evanescence en Who Will You Follow? Goeie vraag. En deze band staat voor de eerste week op de nummer 1 positie van diezelfde Rock 13. Het is de Pretty Reckless. En ze vragen zich af, when I wake up?

0: band rondom Amy Lee, al jaren. Evanescence, ze komen naar Nederland. Ze staan in Amsterdam. Dat doen ze op 22 september. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13. En dan voor je nieuwe nummer 1 van de Rock 13. Ook die komen naar Nederland. Die staan op 19 juni in Landgraaf op Pinkpop. The Pretty Reckless hoorde je. And When I Wake Up. We gaan weer terug in de tijd. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Daarvoor gaan we terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1988.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Ik is de schouten bij nacht.
0: In de Oerknal kijken we altijd even terug naar een debuutalbum van een band. Dat is soms een bekende band, soms een hele bekende band. Soms ook wel eens een onbekende band. Vandaag een bekende band. Het is de band van James Christian. Eigenlijk nog het enige originele lid tegenwoordig nog in de band. Maar hoe begon het met de House of Lords? Het begon natuurlijk met het debuutalbum. Dat heet ook House of Lords. In de uitzending Pleasure Palace.

Ze komen wel eens vaker voorbij in dit programma Schouten bij Nacht. De Zweedse band The Greed. Hun nieuwe album heet Curtain Calls. Daarvan hoorde je Holding On To Yesterday. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Best wel een stukje terug in de tijd. Naar het jaar 1988. Het debuutalbum van The House of Lords. Dat heet ook House of Lords. Je hoorde The Pleasure Palace. Schouten bij Nacht, een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat. Jij hebt daar invloed op. Als jij nou een leuk nummer weet, wat ik niet zo heel veel doe, hij laat me dat even weten. Eddie@schoutenbijnacht.net. Wat zou deze kunnen zijn? Dit is de laatste van de band Rock Out. We hebben 10 seconds on the highway.

Schouten. Schouten. Mijn nacht.

0: beste man komt uit Finland. Ian High Hill, zo heet hij. Hij stuurde zijn derde album, A Hymn Among Gravestones. Je hoorde The Deal With The Devil. En daarvoor uit Zwitserland, dat heerlijke bandje. Dat lijkt ontzettend veel op AC/DC. Rockout, zo heet de band. En 10 Seconds On The Highway. Gaan wij even kijken naar de showcase. Dat is een nieuw album. 4 weken lang gaan we aandacht besteden aan een album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. En komt uit het jaar 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: Het album Chinatown staan toch wel heel veel lekkere nummers op. We gaan beginnen. In de eerste week hebben we deze van Thin Lizzy. Mijn levensmotto, misschien wel. Dit is Having a Good Time.

Het is afkomstig van het album van Thin Lizzy uit het jaar 1980. Het album heet Chinatown. In de eerste week heb ik een good time. En hij stelde ze allemaal even voor. Scott Gorham bijvoorbeeld, Snowy White. Ze mochten allemaal een stukje gitaar spelen, maar hij noemde ze wel allemaal even Phil Lynott. Have a good time. Zit er ook deze uitzending van Schouten bij Nacht. Have a good time. Ik ben een uurtje alweer zo voorbij. We sluiten af met een band uit Wales. Daar hebben we ook niet heel veel muziek van. Wales, Ierland. Ja, toevallig deze uitzending wel. Maar de band uit Wales die heet King Kraken. En die heet Call to War. Dat is tegenwoordig een hot item. Kunnen we wel zeggen, toch? Je weet zeker. Muzikaal gezien ook. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Tot dan. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.